Hey Jetty, hartstikke bedankt voor het luisteren. Vanavond is internet goed. Je kan je grote broer goed zien. Met zo'n grote neus. En die camera wordt die neus nog groter. Hey Jetty, bedankt voor het luisteren, meisje.

Marilyn, wauw. Helemaal uit Su zitten we te luisteren. Goedenavond, Marilyn. En bedankt. Bedankt voor je WhatsApp. Love you madly, Marilyn. Wanneer kom je weer terug naar Aruba? Miss you, girl. Saludos pa gran amigo Godfried. Die noticia al caso también está escuchando su papa beer. Dank je, Godfried. Herbert, the oldest drummer in Aruba, maybe the oldest drummer in the world, you never know. Dank je, Herbert. Abby, a late birthday wish going out to Sydney in Seba. Sydney, congratulations, my boy, and thanks for listening.